0: in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn

0: eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
11: De nieuwe J&D.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chansen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio JND Successchijf.
1: J.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij J&D hoor je thuis.
8: 3 uur.
10: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weer op komst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: dis.nl/business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
13: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van J&D.

0: Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Wat steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De nacht van J&D. J&D.

het in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: Vodafone.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl. Simpel.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
4: Elke dag. Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van JND.

0: Franse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Speelbewust 18+.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer? Nu

0: Wordt pas dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met de Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensen en organisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online? Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu al hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
11: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
10: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker.
17: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu?
18: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
14: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
14: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
20: Willem met de Ochtendshow.
6: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JNT hoor je thuis. Radio JNT.
3: Hey, grote vriend.

0: En rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
1: Je maakt het top met Leidingshop.
0: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenhakker 1 in Bergijk.
1: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleeners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: voor de vacatures.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen De Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: rox.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of

0: 20 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
0: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk Badkamer.

0: Nederland.nl of kom langs in Hezen.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Vodafone. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Welkom.
5: Welkom.
4: Bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
6: Strijders, een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
4: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
7: De JND

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleut halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Kijk nou, de Reddelo.
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de

0: cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Boksel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij Rozenburg kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. De Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: is briljant.
1: Aanhangen nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Rebirth presenteert Volle Bak.
5: Volle Bak.
4: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
6: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
9: Smit dakbedekkingen, uitbest. Wie van Elektra houdt.
10: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
9: Komt werken bij Van Lieshout.
10: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
9: En komt werken bij Van Lieshout.
11: Sommige mensen hebben een zwak voor auto's. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
12: Kom over de brug en maak die stap.
11: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
12: Kijk op debrug.eu.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Allee strijders, een hele goede morgen.
16: Bakker.
15: Welkom bij de ochtendshow voor deze vrijdagochtend, de 28 augustus. Met zometeen Frank van Etten, maar eerst is hier Robert van Emert.

0: Frank van Etten met Op het Kamp. Bijna aan het begin van deze ochtendshow. Ik zeg bijna. Bijna is het nog niet helemaal, want aan het begin van de ochtendshow kon je luisteren naar Robert van Hemert en Zandloopster. En ik werd geïnspireerd om deze plaat te draaien door een droom van afgelopen dag.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ja, ik heb afgelopen nacht bijzonder raar gedroomd. Ik was nog op vakantie in Italië, lag al daar op het strand. En in één keer zie ik Robert van Hemert en die gooit mij met een zandloper op mijn harses eigenlijk. Recht met de punt, hupsakee, in mijn voorhoofd. Ik bloeide als een gek, moest naar het ziekenhuis en het heeft als een rode draad door heel mijn nacht heen gelopen.

gezegd hebbende, zeg ik een hele goede morgen. Keetje, van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. En we hebben vandaag te kampen met level 1761. De kleine cijfertjes, helemaal uitgesplit, de zesde jaargang. Nummer 303. De J&D ochtendshow dus. Het is hartstikke

iets na 8:30. De drie vette weekendtips. Paul van Oosterhout, je weet al, hij van onsbrabant.com. En zodra hij aan heeft gezegd, dan is het weer tijd voor het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. En het lekkers is in dit geval...

ook deze vrijdagochtend ga je meer horen. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop. Laat mij eventjes weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je vandaag op deze vrijdag allemaal gaat sjouwen. Zeker gaat doen. Wat wil je horen? Laat het tot mij komen via de app van JND. Je weet al, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd op de meest makkelijke manier naar ons kunt luisteren. En in deze app zit ook een machtige communicatietool. Gebruik deze. En als je de app niet hebt, heel snel downloaden of anders de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. En zometeen heb ik Pussycat op de radio. Maar eerst gaan we luisteren naar Rijn Mercia.

0: Dat waren zij van Mississippi. Je hoorde het kenmerkende stemgeluid van de zangeres, denk ik wel. Pussycat. En dit was Daddy uit 1979. En we draaien ook nog Rein Mesh, ja.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, laten we eens even in onze inbox gaan kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Beginnen we eerst even met de hashtagjes. Blijf deze gewoon sturen aan ons. De administratie al hier, die zegt dat het handig is. Ik heb geen enkel idee waarom. Maar omdat hun het zeggen, is het handig dus gewoon sturen. Laat de JND weten waar het je aan staat. Dus doe het vervolgens. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En dat eventjes door. JND staat op deze vrijdagochtend onder andere aan in Oosterhout, in Nijnsel, Helmond, in Varik aan de Waal, net buiten Brabant. JND staat ook aan in het dorp van de familie van de Valk in Nuland, in Oorschot en in Schijndel. Dan Hendry van de Heuvel. Uit het mooie Dordrecht is onderweg via de A16 naar zijn werk in Breda, in het Brabantse land. Waar hij werkt en de hele dag Radio JND luistert. Nou, Hendry, we zijn jou voor eeuwig dankbaar, jongen. Dan in Bladel gaat tussen de middag de airfryer aan bij SD Timmerwerken. Onze Charles is jarig en daar eten we met z'n allen een broodje frikandel op. Nou, Charles, van harte proficiat. En bij deze alvast een zeer smakelijke lunch gewenst daar in Bladel. Niels Ammerlaan uit Drunen, die is er ook weer bij. Luistert in Metal Valley. En we kregen zojuist nog een appje van Chef. En die meldt: goedemorgen Willem, de enige echte bakker van de ochtend. Ik heb vandaag een dag vrij, maar zou je de mannen van JDT-deuren even een kleine oppepper willen geven? Nou, bij deze.
2: Word jij wakker door bakker?

0: kijkje op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Designvloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemmen Designvloeren.
1: Lemmen Designvloeren in Sommeren.
2: Lemmenvloeren.nl.
3: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
4: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
11: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
13: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Attention!
2: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif.
3: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
6: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
7: Kijk voor vacatures op metselproject.nl.

0: www.schoolvoorschool.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: het fenomeen wat Amar bezingt. Vroeger heette het sportschool. Tegenwoordig kent de jeugd het beter onder de naam gym.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Ja, en als ik iets een jeukwoord vind, dan is het woordje gym. Maar goed, Amar was dat, iets na 7:30. Radio JND, dat is hetgeen waar je naar luistert. En het is vrijdag vandaag. Daar zijn we hartstikke blij mee. En vanwege de vrijdag over een uur op de radio, het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. De JND Weekend Mix. Ook vandaag gemaakt door de beste party DJ van ons land. Willem de Wijs. En wat we vandaag ook doen is kaarten weggeven voor Sal de Quarte. Want over precies een week dan staat hij met een live band op Mainstage. Op podium 013 in Tilburg. Ja, en wij hebben ze. De kaarten. En je kunt eventueel op onze kosten, dat Sal de Quarte, als je daar trek in hebt. Wat moet je daarvoor doen? Nou, de naam van Sal de Quarte eventjes appen naar ons.

Als je daar naartoe wil, even de naam van Sander Kwarten, apper uit de studio. Een kleine motivatie erbij. En wellicht dat jij volgende week dus op onze kosten naar Tilburg kan.

Hij van een bosje rode rozen. Hij, die zanger Alex heet. Je hoorde hem met een zomernacht met jou. Hey, komende dinsdag dan start voor de dames en heren meteorologen. De meteorologische herfst, want komende dinsdag dan is het 1 september. En laten we eens even gaan kijken of dat de weersomstandigheden buiten zich al daar een beetje op voorbereiden. Kijken we eerst naar vandaag. Vandaag starten we droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt vrij snel op naar zo'n 23 graden. En vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien. Regionaal kunnen de buien fors uitpakken met kans op zware windstoten en onweer. Maar aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droger. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar ook een zon. Bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het komend weekend een graad of 22. Kijken we verder vooruit, dan zien we dat volgens mij een heel lang klaar is met de zomer. Geen zomers waren meer in de lange termijnsweersverwachting. De hoogste temperatuur, nou ja, toch wel een zomers waren. Volgende week zaterdag, graadje of 24.

0: elke werkdag van 7 tot 9. De JND Ochtendshow met Willem.
1: Met Willem Bakker.
0: De Radio JND Ochtendshow.
1: Radio JND.
2: Waar leeft een mens nog Bourgondisch?

Schuurmans was dat met Bij ons in Brabant. En voor René Schuurmans kon je luisteren naar L.D. Barts en The Rhythm of the Night. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. We gaan dan de 2 tickets weggeven voor Sander Kwarten in concert volgende week vrijdag. Mainstage, poppodium 013 Tilburg. Als jij daar naartoe wil, even de naam van Sander Kwarten appen uit de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. En zet er even een kleine motivatie bij waarom we jou op onze kosten naar 013 moeten sturen. Naar Sander Kwarten.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding. Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
5: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
6: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké. Okay.
7: En buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar salesbedrijfpalmarius.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met

0: Sunday hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Het dodental van de overstromingen staat inmiddels op bijna 470... en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China hun reddingsoperatie stilgelegd. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen, vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. In het noorden, waar de scholen al eerder open gingen, ziet het er beter uit. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, heet nu Lake America. De naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. Toen hij president werd, deed hij al iets soortgelijks. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar Golf van Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoesgroen, Illibilly Moonshiners. Kaarten vanaf 1995. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
3: Een hele goede morgen. J&D.
4: Willem Bakker.
3: Het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. De 28e augustus met zometeen Ferry de Lidse en Shaq.

samen met Shaq en een Baco in Monaco. En we draaien ook nog Mart Hoogkamer samen met Billy Dans. Grappie sappie. En dat samen vormt het begin van uur nummer 2 van de ochtendshow op deze vrijdag, de 28e augustus. Een hele goede morgen. Hey, nog tot 9 uur deze morgen, deze vrijdagmorgen, zullen we hartstikke bij je zijn. Met strakjes natuurlijk, het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. En met dat lekkers bedoelen we natuurlijk het weekend. Hij staat klaar hier. De beste party DJ van Nederland. En straks heeft hij exclusief voor Radio J&D de J&D Weekend Mix. Verder natuurlijk Paul van Oosterhout. Je weet wel, hij van onsbrabant.com. Als je een lege agenda hebt, goed luisteren. Want deze gaat door hem gevuld worden, want hij heeft 3 vette weekendtips voor je. Verder gaan we nog kaarten weggeven voor Sander Quarte volgende week vrijdag. Mainstage Poppodium 013 Tilburg. Ik heb hier 2 kaarten liggen. En als jij naar Sander Quarte wil op onze kosten, dan is het heel simpel. Dan is het heel even de naam van Sander Quarte appen naar de studio. Plus een kleine motivatie waarom we jou daar naartoe moeten laten gaan. En laat dat tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd overal naar ons kunt luisteren op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Kortom, je hebt een machtige communicatietool in je broekzak zitten. En verder is er natuurlijk ook nog de WhatsApp 085 760 9936.

0: Jantje Biggel, wat kan het leven toch mooi zijn. En we draaien ook nog muziek van Robert Pater. Maar dan nog steeds zijn we samen.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We gaan eens in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. Ja, één naam die valt op, dat is de naam van Sander Kwarten. Heel veel ochtendshowstrijders die hebben toch wel interesse om op onze kosten richting Tilburg te gaan volgende week. Volgende week Mainstage, poppodium 013, dan staat hij daar met liveband Sander Kwarten dus. En ik zeg het nogmaals, als je daar naartoe wil, het kan allemaal eventjes de naam van Sander Kwarten appen uit de studio. En wie weet word je in de loop van deze ochtendshow gebeld. En dan heb je twee tickets in de pocket. Dan de hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Nou, op deze vrijdag wordt J&D gevierd. Onder andere in Brussel door de mannen van Gulik Transport. In Rukven staat Joka, Liemde in Hezen. Verder in Helvoort is Schaik. Bij de Frisse Kruisensnuivers Marcel en Dinant van de Hoop Timmerwerken in Nuenen. J&D staat ook aan bij Simone in Veldriel. Den Bosch, Nistelrode, Moergestel. En last but not least in Zijtaart. Kreeg een appje van Linda Schenning. J&D staat aan van Oorschot naar Nieuwegein om meer hypotheken te gaan accepteren. Nou, veel succes, Linda, bij deze werkzaamheden, zou ik haast willen zeggen. Jordi van der Pas uit Boksmeer die wil graag iets van het Holland-duo op de radio horen. Een trip naar Niemandsland. Nou, Jordi, we gaan eens even kijken of dat we dat kunnen fixen voor je. En de metselbertjes van Stenen Stapel Bedrijf van Verwijn uit de Oost, die zijn er ook bij. Hebben radio J&D aanstaan. En dan nog een appje uit het verre Sittard. Peter heeft ons aanstaan. En die zou graag muziek willen horen van Rob de Nijs, een banger hart.
1: De J&D Inbox.
0: Een echte klassieker. En we kregen ook nog het volgende binnen.
2: Goedemorgen deze morgen, Willem Bakker, Joey Renders hier. Alles goed? Met mij niet. Gold samen, wat denkt u? Oh, ik kooi nieuws gekregen gisteravond van de zomer. Wat denkt u? Tandenlip? Ik zeg gewoon, ik ken dat toch, oma's? Ja, zus, ik ben op mijn kunstgebit gaan zitten.

0: echt veel van weg zo, hè?
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van Voodoo.
10: Aldi.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is afgekruist. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: niet één, ook geen twee. Gewoon op de Bourgondische manier drie J's hoor je met Je zit in mijn hoofd. En daarmee hebben we het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. Laatste half uur voor de ochtendshow van vrijdag de 28e augustus. En in dat laatste half uur zometeen twee tickets die we weggegeven voor Sander Quarten. Zijn concert volgende week vrijdag. Mainstage 013 Tilburg, als je daar naartoe wil. Even de naam van Sander Quarten appen naar de studio. En wie weet ga je gebeld worden. En stuur het wel eventjes via de goede app naar de juiste studio. Want ik had begrepen dat ze in Sneek een beetje gek worden van de naam Sander Quarten. Dat is een heel ander verhaal. Straks natuurlijk ook de weekendmix. We hebben de verjaardagskalender en daarop een aantal illustere namen. We gaan even wat tipjes van de sluier optillen voor wat betreft deze jarige van vandaag. Jarige onder andere een zangeres die een nichtje is van onze Henk Wijngaard. En deze wereldbekende zangeres komt uit Canada vandaan. Is bekend geworden vanwege de country muziek. Ja, en ook al komt ze dan uit Canada vandaan, het is een volle nicht van Henk Wijngaard. Prachtig, man. Wie zou dat zijn? Je hoort het zo bij ons in de ochtendshow.
1: De J&D Ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: Maar we gaan eerst overschakelen naar ons Brabant.com. Daar zit Paul. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Het belooft weer een mooi weekend te worden. Met het hele weekend spektakel in Heeswijk. Met de 24 uur Solex race. Met natuurlijk de legendarische Solex race. Maar ook de Brasscross. En verdeeld over verschillende podia. Optredens van onder andere Rutger van Barneveld, Bonnie Sinclair, Jannes, Stuk, Bert de Steigerpijp, Even Serieus en nog veel meer. Op de vrijdag en op de zaterdag gaat het in Kaatsheuvel los met de trekkertrek. Op vrijdag is daar na het spektakel op de baan spektakel in de tent met de WC Experience. En op zaterdag gaat het spektakel op de baan door met onder andere de boerenklasse en diverse demo's. En wordt de dag afgesloten met Jeroen van Zels, Jorieke Sterksel en Jeffrey Hezen. En tot slot, ook op de zaterdag, het Opblaaspop Festival in Wagenberg. Een splinternieuw feest met optredens van onder andere Senna, Thomas Bergen en Monique Smit. Deze en nog veel meer partytips vind je in onze agenda op onsbrabant.com.
0: Dankjewel, Paul, voor deze tips.
1: De J&D Weekend Mix.
0: En toen was het weer tijd voor het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. En het lekkers is natuurlijk in dit geval het weekend. Hier is hij weer, de beste party-dj die ons landje rijk is. Willem de Wijs, de

0: Dat was hij weer. Ja, het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. Je hoorde de beste party-dj van Nederland. Willem de Wijs, exclusief met de radio JND, een weekendmix. En het goede nieuws is, volgende week vrijdag, dan hoor je hem weer. En toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 28e augustus ons heeft gebracht door de jaren heen. We gaan als eerste terug naar 1979. In Nijmegen klapte toen een lege passagierstrein op een sneltrein met passagiers. De treinen reden op hetzelfde spoor ter hoogte van de landbouwbuurt. En 8 mensen kwamen hierbij om het leven. En dan in 1988, tijdens een luchtshow op vliegbasis Ramstein in West-Duitsland, botsten 3 vliegtuigen tegen elkaar. 70 mensen kwamen bij deze ramp om het leven. Dan vrolijke nieuws, 1995. Toen vond de allereerste uitzending plaats van de tv-zender SBS6. En in 2005 in de Amsterdam Arena won Feyenoord toen de 100ste editie van Ajax Feyenoord. Door de Amsterdamse voetbalclub met 1-2 te verslaan. Dat was dus in 2005. Dan de verjaardagskalender. Wie of wie staan er vandaag op de verjaardagskalender vermeld? Het is vandaag, lijkt het wel, de dag van de countryzangeressen. Want we komen onder andere Leanne Rimes tegen. Deze Amerikaanse countryzangeres viert vandaag haar 44ste verjaardag. Kim Appleby, zij van Mel en Kim. Zij viert vandaag haar 65ste verjaardag. En over countryzangeressen gesproken, Shania Twain die is jarig. De Groningse zanger en truckchauffeur Henk Wijngaard is een volle oom van deze zangeres. En deze Shania Twain die viert vandaag haar 61ste verjaardag.
1: Let's go, girls.

0: Een verre nicht van Henk Weygaard, wonende in Canada. Haar naam is Shania Twain. Ze is hartstikke jarig vandaag. 61 wordt ze.
1: Radio JND.
0: En wij gaan aan Marjolein de vraag stellen. Marjolein, heb je ook familie in Canada?
2: Nee, ik heb geen familie in Canada. Nee.
0: Wel in een ander land, ergens ver weg?
2: Niet dat ik weet.
0: Oké. Ja.
2: Mijn familie zit gewoon hier in Nederland, volgens mij.
0: Gewoon in Nederland. Ik had begrepen dat jij uit Den Hout komt.
2: Ja, klopt.
0: Hey, eventjes voor de luisteraars die alles topografisch niet al op een rijtje hebben. Waar ligt Den Hout ergens?
2: Den Hout ligt tegen Oosterhout aan, tussen Oosterhout en Maden. Ja,
0: En is het gezellig wonen in Den Hout?
2: Ja, het is heel gezellig wonen. Er is altijd wel wat, ondanks dat het maar een klein dorpje is, is er altijd wel wat te doen hier. Hier bij ons in het dorp. Dus het is heel gezellig gewoon hier.
0: Hartstikke mooi. Hey, jij had de naam Sander Kwarten naar ons geappt. Plus een hele lange motivatie.
2: Nou ja, was hij echt zo lang? Ja, ja, ik heb een zoon van 15 die heel erg van zijn muziek houdt. En die ik graag mee naar 013 zou willen nemen volgende week. Of over 2 weken. Wanneer is het? 4 september.
0: Dat is volgende week al.
2: Ja, dus ja, dat was mijn motivatie om de naam Sander Kwarten naar jullie te appen.
0: Nou, ik heb mooi nieuws voor jou, Marjolein, want de 2 kaarten die komen jouw kant uit.
2: Oh, wat geweldig. Hartstikke leuk.
0: Hey, helemaal top. Ik zou zeggen van veel plezier volgende week daar.
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: En geniet ervan samen met je zoon.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Oké, ga je vandaag nog fijne dingen doen?
2: Ja, wij gaan zo naar vanmiddag de Solex race in Heeswijk-Dinter.
0: De Solex race in Heeswijk-Dinter.
2: Dat klinkt
0: hartstikke gezellig. Hey, Marjolein, ik wens jou alvast een hele fijne Solex race. En volgende week veel plezier.
2: Ja, ga helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Oké, dat was Marjolein uit Den Hout. Zij heeft de laatste kaarten geholpen voor Sander Kwarten. Tot zover de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van aan de slag. En vanmiddag natuurlijk gaan wij op de JND-manier jouw weekend aftrappen. Dat doen we door middel van de JN30. Koen van der Vorst vanaf 3 uur. En mocht jij na de JN30 om 6 uur vanavond nog niet het ultieme weekendgevoel hebben, dan zetten we ons ultieme breekijzer in. Het ultieme weekendbreekijzer, Arthur Kruid met de Verzoek Vrijdagavond.

0: Kegel eruit, pompje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: gaat ermee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende anderhalf uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. En de vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze pas maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. Twee files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsenviel en Zonzeel doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
5: Paintproject.
4: Meer info op paintproject.nl.
6: Attention!
7: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif.
8: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
9: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
10: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
9: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
11: Tickets score je via www.sanderkwarten.nl.
12: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
13: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima.

is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Bel even met Henk.
3: Ja, bel even met Henk.
2: Bel even met Henk.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk. 0495
2: 5859 57.
3: Of kijk op henk.jobs. Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. A73 van Venlo naar Maasbracht tussen Belfeld en de Zwalmentunnel staat 2 kilometer file. De tunnel is even dicht geweest vanwege de hoge vrachtwagen, maar is op dit moment weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Maatwerk Sanitair.
13: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
12: Maatwerk Sanitair.
13: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
14: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: 2008 in Som.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
0: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
1: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: 1904.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er...

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En de spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het even stil voor de Schiphol-tunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Gelderop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
5: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
8: Smit dakbedekkingen, allerbest.
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
9: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: Kijk nou, de Reddelo!
13: Die gaat weer een vloertje leggen.
14: Ja.

0: cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die 2

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Henk Dissel. Chansen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio J&D Successchijf.
1: J.

0: inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Praagmaat.
2: Praagmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: van Elektrahout.
1: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
0: Komt werken bij Van Lieshout.
1: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
0: En kom werken bij Van Lieshout.
2: Bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Rebirth presenteert Volle Bak.
5: Volle Bak.
4: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts.

0: meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langs op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhees en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens, 10 minuten vertraging. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
11: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
12: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
13: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
12: Wat zeg je?
13: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
12: Hoe dan?
13: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
12: Wauw, dat klinkt goed.
13: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
14: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
15: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.
4: Verzoek vrijdagavond.
2: Met 8 uur kruid.
19: Het weekend beginnen we op vrijdag. Samen hier op J&D.
2: Jij bepaalt de playlist op Radio J&D.
19: WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936.
2: De J&D Verzoek vrijdagavond.
19: Vrijdagavond van 8 tot 11.
4: Radio J&D.
19: Radio J&D.
2: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Extensions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Attention!
4: De Bosse Kermis vier je bij Etempo Café De Druif.
5: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Etempo Café De Druif in Den Bosch.
6: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: En Jack, wat vind je?

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is Beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan Boti?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: thuis.
1: 11 uur. Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En de spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En voor de N9 Den Helder ook maar bij Bergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
8: En nooit te veel betalen.
7: Ga ze bij de vleuten halen?
8: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
8: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
9: Bestel nu ook eenvoudig online.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
11: Maar weer.
10: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
12: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
13: Bedrijfskleding.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Aan de slag.
17: Aan de slag.

0: J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: Radio J&D.
2: In elk stadje, een ander schatje. Ik heb er één in Londen en drie.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de show.

0: kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlife.nl.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, vooral in het zuiden merk je dat. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Beest 20 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom Noord en Knoopert Markizaat 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 20 minuten extra reistijd op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En A73 Maasbracht-Venlo tussen Maasbracht en Linnen doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?

0: energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
0: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow.
6: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Aan de slag.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
0: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
5: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 12 uur.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd in alle domkerken in Noorwegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral vertraging op de A4, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Beest 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Knoopert Markizaat ruim 3 kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grensovergang bij Zevenaar heb je nu 1.5 uur vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Bernard. Kermis beleef je bij Eet en Borrel Café De Druif in Den Bosch.
1: Hallo, waar gaan we heen met

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paintproject.
1: Check paintproject.nl.
0: Rolcontainer!

specialistbrabant.nl. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 04.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: De goedkoopste veranda.
4: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
3: Grintkeizer.nl.
4: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
7: Wee-hoo!
6: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Er staat 160 kilometer file op de A4. Vanuit Rotterdam naar Antwerpen heb je de meeste vertraging. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat staat 11 kilometer. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. Dat kost je nu zo'n 3 kwartier extra. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens, 25 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. Doe je er een half uur langer over. En de A76 Geleen-Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag. Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
11: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
12: Ken je Stolk in Bokstel al? De baas

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Welkom.
4: Welkom
3: bij Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
4: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
3: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
5: De JND Middagshow.
4: Het is altijd bij ons te doen.
3: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
4: Houd je radio op Radio JND.
6: JND!
3: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND successchijf.
1: JND.

0: Nieuwsradio.nl of kom langs in Hezen.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Schade

0: 2008 in Zon.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Dit is
5: Radio JND.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 1 uur.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Maastricht heb je een uur vertraging tussen Wessem en Echt. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En daardoor heb je ook een uur vertraging op de A73 bij Roermond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
8: Ik heb zo een afspraakje. Met 2 mannen. Oeps. Daar zul je ze hebben.
9: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
10: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
11: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
12: Kijk nou, de Reddelo.
13: Die gaat weer een vloertje leggen.
14: Ja, voor de

0: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
1: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
7: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
6: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
8: Rebirth presenteert Volle Bak.
9: Volle Bak.
8: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Van Albert Heijn.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uit best.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
4: Biedt vakmanschap als geen ander.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Wie van Elektra houdt?
11: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
10: Komt werken bij Van Lieshout.
11: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Simpel.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging door een auto met pech. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 25 minuten vertraging. De A15 Gorkum-Rotterdam voor de Noordtunnel bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Mee met DVZ aan de mooiste projecten.
8: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
9: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
11: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
12: Lemmenvloeren.nl.
13: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
14: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
15: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio JND.

0: kozijntje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Mooi, ja.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zo.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jessogus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de dienst gaat controleren. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most, en het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel, bij Deventer, gaat geveld worden. Het zakenimperium van Van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit daar met een schuld van 70 miljoen. En AZ en NEC zijn in de Europa League allebei gekoppeld aan het onder meer Italiaanse Juventus en Benfica uit Portugal. Dat is net bepaald bij de loting in Monaco. Verder speelt AZ onder meer tegen Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag. Voor NEC zijn een paar andere tegenstanders Stade Rens en Dynamo Zagreb. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Goedemorgen!

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, proef jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je. Als u

0: Specialistbrabant.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
3: Attentie!
4: De Bosse Kermis vier je bij Eet en Bron Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eet en Bron Café De Druif in Den Bosch. En Jack.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
1: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
2: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
6: Maar weer.
5: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: J&D Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 420 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel rijd je de file in. Het rijdt langzaam over 16 kilometer met een uur vertraging. Ook op de A4, Antwerpen-Rotterdam, is het druk. Vanuit de Belgische grens rijd je direct de file in tot knooppunt Zoomland. 14 kilometer met 25 minuten op onthoud. Ook op de A50 is het druk richting Os, 20 minuten op onthoud tussen Heteren en Ravenstein. En dan nog de A348, Doesburgen richting Arnhem. Je hebt 50 minuten vertraging tussen Rhede en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Ja, was onze zolder altijd zo groot?
11: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
10: Vandaag, een dakkapel, in één dag.
12: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
15: Tweedehandsauto.
14: Hallo, met wie?
16: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
14: Oké, komt-ie.
16: GTI, tweedehands.
14: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen, en het is nu aan de coalitie om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet nog het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders van het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun. Dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Met ruim 560 kilometer file is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Dat merkt het verkeer vooral in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht, nog na verwachting tot 3:30 vanmiddag. Je doet er meer dan een uur langer over. Op de A2 Utrecht-Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Molde. 25 minuten extra. En tot slot de A348 richting Arnhem. Want je bent 35 minuten langer onderweg tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
10: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
11: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
3: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
12: Weekend!
13: Weekend!
3: Dit is de JN30.
12: Ja, welkom. Daar gaat hij voor de vrijdag, de 28e van augustus. Welkom, we gaan het weekend openen hier op Radio JND. Dat doen we niet zomaar. Nee, dat doen wij met de 30 allergrootste van deze week samengevat in de lijst der lijsten. De lijst die wij omdopelen tot de 30 allergrootste van deze week in de JND playlist. Ik heet je van harte welkom op de vrijdagmiddag van JND met de
3: JN30!
12: Zo meteen Spanje fout 3 keer. Gebroeders Coco komen eraan. Proud to be fout. Eerst mag Sherelle hem aftrappen deze week met Ik Rap Me Wel. En zij komt deze week nieuw binnen. En nieuw binnenkomen in de JN30 op het plekje nummer 30.
3: Nummer 30.

0: Koen van der Voorst.
1: Vorige week op 14, deze week op 29. En daarvoor nog een nieuwe binnenkomer op 30. Shirelle kwam deze week nieuw binnen op 30 met Ik Red Me Wel. Hey, welkom, de vrijdagmiddag van J&D. De plek waar we het weekend samen gaan opstarten. De plek waar we het weekend samen openen. En waar we zeg maar toch een beetje aftellen. Richting 5 uur, richting het moment dat we toch doei zeggen tegen de baas. En dat er 2 dagen aankomen waarin jij mag bepalen wat je gaat doen met je leven. In ieder geval de invulling van je weekend. Ja, daar heb je misschien vast al over nagedacht. Of misschien nog helemaal niet. Dan gaat het toch komen. Hey, tot aan 6 uur praten wij muzikaal bij. 30 allergrootste van deze week in de juiste volgorde. En we begonnen al goed met Shirelle, haar nieuwe single Ik Red Me Wel. En deze van de Gebroeders Co, Proud To Be Fout. Deze week 6 stijgers, 17 zakkers. 5 nummers zijn gelijk gebleven. En 2 nieuwe binnenkomers staan echt op het verlanglijstje van de JM30. En tot aan 6 uur hebben wij de eer om je helemaal muzikaal bij te praten. Meelezen kan gratis via radiojrnd.nl of via de JND-app of via Spotify kun je alles volgen. Zo meteen Likkerpijpen hier, de mannen met de Circus Tent. Leeuw Kleine, Samuel Welten komt eraan. En Spang, die hoor je nu met Fout 3 keer. Tot vorige week op 26 en deze week zakt hij naar 28.

0: Jan Welten en de Amsterdamse zomer. Niet zomaar artiesten, zeg maar. Je hoorde Maak Me Nou Niet Gek hier in de JN30. 3:15. Radio JN30 heb je aanstaan. Vorige week soms op 24, deze week op 27. 16 weken bij ons inmiddels in de lijst. Hey, zometeen een tipje. De nieuwe single van Mel en Danny, Bella Helene. En tip deze week voor de JN30. Zonzo Basili met Ja of Nee ga je horen. En zometeen Emma Heesers van 20 deze week naar 25 hart te breken. Hoor je na de mannen van Likkenpijp die deze week één plekje inleveren. Van 25 deze week naar 26. Dat is Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

0: De mannen van Linkerpijp die blijven lekker bezig. Het mooie is dat ze toch gewoon liedjes iedere keer van het Volendams weten te vertalen naar de Nederlandse taal.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: Zo ook deze circus tent van 25 deze week naar 26 in onze eigen JN30. Hey, welkom vrijdagmiddag. We vieren het weekend bijna. We tellen af richting 5 uur. Zometeen Corrie Konings hier. Ook Pissy komt eraan met Yves Berendsen. We zijn er. En Donnie en Robert van Hemert samen. Ook een goed duo. Fisherman Friend ga je ook zometeen horen. Eerst uit voor een tipje. Nieuwe muziek van Mel en Dan. Het gerenommeerde duo. Je kent ze natuurlijk wel. Je hebt ze vast een keer ergens op social media voorbij zien komen. Ze hebben een nieuwe single. Een oud liedje van Doe Maar in hun jasje geworpen. En dat heet Bella Helene. En is deze week een tip voor de JN30.
1: Dit is een tip

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
6: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
6: Paintproject.
5: Meer info op paintproject.nl.
7: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
9: Wij zijn verhuisd.

0: vernieuwen en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: JND Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg met 645 kilometer file in totaal. Het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op een uur vertraging. Op de A2 richting Den Bosch beland je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom-Zuid. 30 minuten vertraging. En tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 3 kwartier vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
5: Attention!
6: De Bosse Kermis vier je bij Eetempo Café De Druif.
7: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eetempo Café De Druif in Den Bosch.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
13: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
15: 585957
14: of kijk op henk.jobs.
16: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
17: Grintkeizer.nl.
16: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Koen van der Vorst.

0: breek ik die van je.
1: Emma Heesters, de harten breken draaiden wij op 25 deze week in de JM 30. Volgende op 20, deze week levert ze 5 plaatsen in. En daarvoor nog de mannen van Likkenpijp op 26 met de Circus Tent. Je hebt JND aanstaan op je vrijdagmiddag. Het weekend gaan we officieel samen openen vandaag. Tony en Robert van Eijmert zo meteen. En ook Busy komt eraan met E-Perinsen. Eerst Corrie Konings. Vorige week zat ze op 22, deze week zakt ze naar 24. Met haar laatste nieuwe single die 8 weken in de JN30 staat. Er hangt iets in de lucht, Amore. Er hangt

in de JN30. Daarvoor nog Corrie Konings, de vrouw die nog steeds onwijs veel optredens doet per jaar. Bizar gewoon, op 22 stond ze vorige week en deze week op 24 met de hangties in de lucht. Amore, 8 weken in de lijst. Zo beleden die onder andere Team Rush Hour, Wesley Klein, Brace, Dans voor mij, ga je horen. En een tipje van Helemaal Hollands, die hebben een nieuwe single en die gaat over de Titanic. Hoor je ook zo meteen voorbij komen. Eerst Donnie samen met Robert van Hemert. Vorige week stond ze op 19, deze week zakken ze naar 22 met de Vista Man.

0: Embrace, Jorde, dans voor mij op 21.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: Ik ga even lekker met tipjes strooien. Nieuwe muziek, nieuwe uitgekomen. Nieuwe liedjes waar we bij JND altijd fan van zijn, van nieuwe muziek. Dus blijf het vooral doorsturen als je zelf artiest bent. plug@radiojnd.nl, daar kun je het gewoon heen sturen. Hey, Helemaal Hollands, die zingen over de Titanic. En Jan Biggel over Wat kan het leven toch mooi zijn. Beide een tipje voor de JN30. Ze staan er nog niet in. Maar het zou zomaar snel kunnen gebeuren dat ze toegevoegd gaan worden in de JN30. Deze week hebben we twee nieuwe binnenkomers. Eentje daarvan heb je al gehad. Charelle. En er komt er zo nog een andere aan van Henk Dissel. Die is de nieuwe single, die heet Samen, was afgelopen week de Radio JND Successchrijf. En die ga je zo meteen horen, want hij komt nieuw binnen op 18 deze week. Ja, verder met een tipje dus van Helemaal Hollands, Titanic. En de nieuwe van Jan Biggel, Wat kan het leven toch mooi zijn?
1: Dit is een tip voor de JN30.

de stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.

0: specialistbrabant.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Schade.

0: 104.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl.
2: Oeh. Met 10 jaar garantie.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal 20 miljoen euro nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En rapcollectief New Wave, met onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex, heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
9: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
10: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
9: Maatwerk Sanitair.
10: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
11: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 05 85-4860-333.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
4: Slagerij Von Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
11: Koen van der Forst.
12: De JN30 telt verder met onderweg zometeen Mike Verstegen hier. De hartslag van je heupen. Eerst van 28 naar 20. Rutger van Warneveld met zijn laatste single.
13: Bij JND hoor je
12: zomer, zon en strand.
13: Radio JND.

0: Dan twee bedoelde nummer 20 van deze week in de J30, Jorde Rutger van Barneveld.
1: J30 overzicht.
0: Een overzicht van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 hoorde je Shirelle met Ik Red Me Wel. Op nummer 29 hoorde je De Gebroeders Co met Proud To Be Fout. 28, Spang, fout 3 keer. Op 27 hoorde je Lil Kleine, Samuel Welten en De Amsterdamse Zomer. Het maakt me nou niet gek. Op 26, Likkepap met Circus Stand. 25, Emma Heesters en Hartenbreker. Op 24, Corrie Konings en Hangt Iets In De Lucht Aan Morgen. 23, Busy en Yves Berendsen, We Zijnig. Op 22, Donnie en Robert van Hemert samen en The Fisherman's Friend. Op 21 hoorde je muziek van Team Rush Hour, Westie Klein en Brace en Dans Voor Mij. En op 20, Rutger van Barneveld en Zomer, Zon en Strand 2.0. Deel 2 van de JM30. Henk Dissel komt er zo meteen aan als nieuwe binnenkomer. Samen ga je, Sjansen ga je horen. En Jeffrey Kuipers, Een Veel Te Lange Nacht. En dit half uur een nieuwe Radio J&D successchijf van twee hele gerenommeerde artiesten. Beide hebben ze ontzettend veel grote hits op zijn naam staan. Dus wie ze zijn hoor je zo meteen. Eerst verder met de nummer 19 van deze week. In handen van Mike Verstegen en De Hartslag van...

0: De JN30.
1: En ik moet ook elke keer lachen, want ik vind hem zo schattig.
0: Koen van der Voorst.
2: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
0: Nieuw in de JN30.
3: Radio JND.

De nieuwe van Henk Dessel, Chance, was afgelopen week de radio J&D successchrijver. Deze week komt hij nieuw binnen in de J&30 op plekje nummer 18. Daarvoor nog op 19, Mike Versteeg, die van 15 afkomt met de hartslag van je heupen. En inmiddels 10 weken in de lijst staat. Zo meteen de 3J's hier, ook Yves Berendsen komt eraan. Misschien is het tijd, ga je ze horen. Eerst muziek van Jeffrey Kuipers. Tijdje weg geweest, hij is weer helemaal terug. Van 16 deze week naar 17 in de J&30 met zijn veel te lange nacht.

0: oftewel, misschien is de tijd van 13 deze week naar 16 gezakt. Maar wel inmiddels best wel wat weken in de lijst. 7 weken. Heeft tijd geworden voor de Radio J&D Successchijf. De nieuwe Radio J&D Successchijf. Pas wel een beetje in het rijtje van Yves Berendsen. Het zijn gasten met dezelfde kaliber. Het zijn Tina Martin en Billy Dans die komende week de scepter zwaaien hier op Radio J&D. Met de nieuwe single van hen. Ik hoor niks seks. Is vanaf nu de Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Tina Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Yes! Ja, dames en heren, Tina Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single, Ik hoor niks geks, is deze week de Successchijf bij J&D. Toch? De J&D Successchijf.
4: Hoor niks geks?
3: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
4: Luister, jongens.
3: Yes!

0: Land en Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Kijk nou, de Reddelouw.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
9: 0626-222-498.
10: Tegel eruit, pompje erin.
11: Ja, zo gaat die goed.
12: En wat doen we met het tuinafval?
13: Container Nederland.
12: Oh ja.
6: Kijk nou, de Reddelouw.
8: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
14: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: Met de M van Magnifiek.
3: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
4: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file, en wel tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Zeg, dat is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie van Elektra houdt?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En
6: timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio.

0: bij JND app. Chat met de studio. Luister overal naar Radio JND en JND Classics. En blijf altijd op de hoogte. De JND app werkt ook in je auto via Apple CarPlay en Android Auto. Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

0: De nieuwe single van Mart Hoogkamer, deze week op 14. De kroegen in de hemel. Daarvoor nog de 3A's op 15. Je zit in mijn hoofd. 3A's stonden vorige week op 21. En Mart Hoogkamer vorige week op 30. Beide flink gestegen. Ja, Mart Hoogkamer staat gewoon twee keer achter elkaar. Alleen het volgende liedje doet hij niet alleen. Samen met Russo stonden vorige week op 12. En deze week zakken zij naar 13. 8 weken in de lijst met deze nieuwe laatste single van hun. Dit is Pak Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er

0: de JN30.
1: En ik moet ook elke keer lachen, want ik vind hem zo schattig.
0: Koen van der Voorst. Bij JN30.

hebben J&D. Daarvoor nog Russo, Mart Hoogkamer en Pak Mij. Stonden vorige week op 12, deze week op 13. En Jury die stijgt deze week van 18 naar 12. Met zijn single Mijn Hart is geen hotel. Was ook al de radio J&D. Succes schrijft natuurlijk. Zo! Onderweg zijn we in Baku en Monaco. We gaan vuurwerk afsteken met Senna en Sven Versteeg. Die vieren al op tijd, oud en nieuw. En ook Vincent ga je zo horen met zijn nieuwe single Dat ben jij. Na Robert van Hemert. Die vorige week op 8 stond. En deze week zakt hij naar 11. 10 weken in de lijst. Dit is zijn zandloopster bij J&D.

0: 20 tot en met 10 op 20 draden wij Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand 2.0. Op 19 Mark Verstegen, de hartslag van je heupen. 18 Henk Dissel met Chansen, 17 Jeffrey Kuipers en een veel te lange nacht. Op 16 Yves Berendsen van 13 af, misschien is het tijd. Op 15 de 3J's, die zit in mijn hoofd. Op 14 Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. 13 Russo en Mart Hoogkamer en Pak Mij. Op 12 Jury Plaisier en Mijn Hart is Geen Hotel. Op 11 hoorde je Robert van Hemert en Zandloopster. En op 10 Vincent, Dat Ben Jij. Dat zijn ze. En ze worden alleen maar beter, want we komen nu in de buurt van die top 10 van de JN30. Dus de hits worden steeds groter. Nieuwe single van Jari Hellegers. Deze week een tip voor de JN30. De Vloek van Barcelona. En zometeen ook de nieuwe single van Kafka. Beide een tip voor de JN30. Je gaat ze nu horen.
1: Dit is een tip voor de JN30. Jij is een vloek.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: www.bokstol.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
3: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
4: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
5: Rebirth presenteert Volle Bak.
6: Volle Bak.
5: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder drie Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn twee nieuwe meren een risico. Als die overstromen, kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. En de nieuwe Noorse koning Haakon de VIII wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar blijft het tot de dag van de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
10: JND Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lijken iets af te nemen, maar we zitten toch nog op zo'n 640 kilometer file in totaal. Het is dus druk onderweg en dat komt deels door de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Maar lokaal kunnen ook stevige regenbuien voorkomen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Ze zijn dat ongeluk nu aan het bergen. Daarom zijn twee rijstroken dicht tussen afrit Soest en Amersfoort-West. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Een flinke vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Van de A12 Arnhem richting Den Haag ook een ongeluk tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog een afgesloten rechterrijstrook, maar dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Gouda-West en Zoetermeer betekent dat 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
13: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
13: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
14: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
15: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
16: Ondernemers opgelet.
17: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Attention!
2: De Bossenkermis vier je bij Etempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Etempo Café De Druif in Den Bosch. De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend! Weekend!
4: Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier.
5: Het weekend is officieel begonnen.
4: JND! Koen van der Voort.
5: En de top 10 van de JN30 is ook gestart. Wij gaan verder tellen met de nummer 9 van deze week. Komt van 6 af. Ferry de Lid samen met Check. En een

vuurwerk draaiden wij bij Radio J&D. Van 7 deze week naar 8 één plaatsje moet inleveren. En daarvoor van 6 naar 9 Ferry de Lid een check samen en een Baco in Monaco. Inmiddels 11 weken in de lijst. En Vincent daarvoor op 10 bent, dat ben jij. Hey, het weekend is officieel begonnen. De top 10 van de J&D ook. Zabadee Marco schrijfmaker, Loesu. Ook Jeffrey Hezen komt eraan met Loco. En Django Wagner met Bachata bij Lando onder andere dit half uur. En de grote vraag is, staat nog steeds de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld op plekje nummer 1. Antwoord daarop iets voor 6 uur hier in de J&D. Ook Justin de Wild met Cheerio. Staat hij nog steeds lekker tegen Rutger aan? Of hebben ze plaats moeten maken voor elkaar? Heel benieuwd. Zometeen ga je het horen. Eerst verder met Monique Smit. Vorige week stond zij op plekje nummer 4. En deze week zakt ze naar nummer 7 met haar laatste nieuwe single Niet naar huis.

nummer 6 van deze week in handen van Jeffrey Hezen. Je hoorde zijn laatste nieuwe single, Loco. Vorige week stond hij nog op 5 en deze week op 6. Je hebt JND aanstaan, dank voor je keuze. Dit is de JN30. Zometeen Django Wagner, Bachata Bailando. Een ander soundje dan we eigenlijk gewend zijn van Django. Je gaat hem zo horen hier in de JN30. Ook nieuwe muziek van Roy van Nieuwland. En van Avrobos, John Mest, Billy Dans, Jij Bent Alles. En deze man die gaat het theater in. Kijken we nogal rijkelijk naar uit. Ik heb het over Marco Schuitmaker. Vorige week stond hij op 11 en deze week stijgt hij naar 5 met zijn laatste nieuwe single. En die heet Loesoe in de JN30. Schouder als

Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: geffen.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijf.

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: JND Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. De A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht sta in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: Vier nog één keer met mij de zomer.
13: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
14: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
13: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Elke dag,
8: jouw Nederlandse dag.
6: Koen van der Vorst.

Blijf toch bij mij. Robopaten draaiden wij. En sinds deze week niet meer in de lijst te vinden. Zat al 7 weken in. Net als Roxy Dekker met Superstar. 5 weken in de lijst. Ja, dan tijd geworden om een jaar terug in de tijd te blikken. Dat gaat zo snel. Op 3 stond toen Jeffrey Hezen met Is het een droom? Op 2 Donnie en Yves Berendsen Nachtenlang. En op 1 stonden Frans Bauer en Django Wagner. Die laatste hoorde je net nog met Bachata Bailando, zijn nieuwe single. Maar jaar geleden stond zij op nummer 1 met deze. Heb je al genoeg genoten? We gaan hem nog een keer draaien. Op

0: lijstje. En dan komen we nu aan bij die top 3 van de Jaren 30. Eerlijk is eerlijk, de hits worden steeds groter. Tinto de Verado, volgens mij is dat ook wel een van de zomerhits aan het worden. Of een bescheiden zomerhit, mag ik wel zeggen, misschien wel. Vorige week stond Joey Nicolai op nummer 3 en hij blijft hij deze week staan. 4 weken in de lijst en op dit moment nog steeds dus op plekje.
1: Nummer 3.
0: Dit is Tinto de Verado.

0: je al genoeg genoten? Een jaar geleden de nummer 1 in de JN30.
1: JN30 overzicht.
0: Dan de nummers 10 tot en met 4. Op 10 draaiden wij Vincent, dat ben jij. Op 9 Ferry de Lits en Check samen, een Baco in Monaco. Op 8 Zedda en Sam Versteeg, Vuurwerk. 7 Monique Smit, Niet naar huis. Op 6 hoorde je Jeffrey Hezen met Loco. Op 5 draaiden wij Marco Schuitmaker met Loesoe. Op 4 Django Wagner en Bachata Bailando. Stel, wat een fijn

0: Wij in onze eigen JN30 op nummer 3 deze week. Die mag de top 3 opstarten. En dan zijn we aangekomen bij de nummer 2 van deze week. De grote vraag is, staat dan nog steeds Justin de Wild met Cheerio? Of heeft hij plaats moeten maken voor... of in ieder geval heeft Justin plaats gemaakt in zijn voordeel voor Rutger van Barneveld? Want dat zou betekenen dat Justin op 1 staat. Antwoord is dat Justin nog steeds deze week op plekje...
1: Nummer 2
0: staat. We zijn Cheerio 24 weken in de lijst. En deze week opnieuw op plekje...

0: Cheerio, Justin de Wild. Draaien wij bij Radio J&D in de J30, de nummer 2 van deze week. Wat fijn zeg, wat fijn. En daarvoor nog Joey Nicolai op 3 met Tinto de Verano. Aangekomen bij de nummer 1, het liedje waarmee wij het weekend gaan openen. En die is in handen van Rutger van Barneveld opnieuw. Op nummer 1 staat hij met zijn zoele zomernachten. 10 weken in de lijst. Ja, volgens mij is er geen één ander liedje wat zo vaak gedraaid wordt als deze.
1: Nummer 1.
0: Heel de J&D kun je nalezen online via radiojnd.nl. Veel plezier vanavond met de verzoekvrijdagavond vanaf 8 uur. Arthur draait alles voor je vanavond vanaf 8 uur in de verzoekvrijdagavond. Ik wens je een mooi weekend. Spreek je morgen om 12 uur in de middag. Rutger van Barneveld opnieuw op 1 met zijn zoele zomernachten. Fijn weekend.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single, Ik hoor niks geks, is deze week de Successchijf bij JND. Toch? De JND Successchijf.
3: Hoor jij niks geks?
2: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
3: Leuk, jongens.
2: Yes!

werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van tientallen mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. En in de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen Harald geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Leknessund ging namelijk als eerste over de streep en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte op de wegen begint langzamerhand wat af te nemen. Toch zijn er nog meerdere files die opvallen. Zo staan er meerdere files op de A2, maar je bent het langst onderweg op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoefvliet, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Je hebt 30 minuten oponthoud tussen Houten-Oost en Harmelen. Tot slot nog de A50, Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein sta je 25 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend!
8: Het weekend van JND. JND.
2: Jouw weekend begint hier. Het weekend van JND.
9: Het weekend van JND.

0: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Bedrijf- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
8: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclu

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: J&D Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar opvallende plekken. Dat is bijvoorbeeld de A2, want op verschillende trajecten daar heb je best nog wat vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is dat het geval, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch tref je vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het nog druk, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Houten en Harmelen is de weg inmiddels weer vrijgemaakt, maar reken op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Attention!
0: De Bosse Kermis vier je bij Eetempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Bernard. Kermis beleef je bij Eetempo Café De Druif in Den Bosch.
6: Wist jij dat zo'n paintproject?
7: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Oh.
6: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
8: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
9: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
9: Paintproject.
6: Check paintproject.nl.

0: Bedden en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Welkom.
6: Welkom
5: bij Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
7: Strijders, een hele goede morgen.
6: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
5: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
7: De JND Middagshow.
6: Het is altijd bij ons te doen.
5: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
6: Houd je radio op Radio JND.
8: JND!
5: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van JND.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Schade.

0: de Vino 4.
1: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Dus eruit, wat

0: even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website Powercaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Ook klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tweller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorinchem beland je tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht in de file. 2 rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik heb zo een afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
5: Hey vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
6: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
8: Kijk nou, de Reddelo.
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de allerbeste cement.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend! Weekend! Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier. Het weekend van J&D.
4: Het weekend van J&D.

0: Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Wie gaat er mee naar buiten? Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Schade

0: De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eet en Borrel Café De Druif in Den Bosch.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: De salamander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
6: Die vakmanschap als geen ander.
8: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
9: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Wie gaat er mee naar buiten?
11: Naar buiten!
12: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt

0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
1: Je weekend begint op vrijdag bij J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: metaalnetwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
7: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
8: Dit is...
9: Radio JND.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 8 uur.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel €15 per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan €80 miljoen verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop op de bosbaan was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakte goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
13: Kies je Praagmaat.
12: Praagmaat.
13: Dan weet je dat het goed staat.
12: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat.
13: Dan weet je dat het goed staat.
14: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
8: Dit is de vrijdag van JND.
18: Weekend! Weekend!
11: Het weekend van JND! JND!
8: Jouw weekend begint hier!
11: Arthur Kruid.
19: Ja, goedenavond. Het is de sfeervolle vrijdag waar je deelgenoot van uitmaakt. Met nu de start van de Verzoek Vrijdagavond.

0: De J&D Verzoek Vrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

0: eerst in 2019 werd uitgebracht. Nooit meer het succes weten te overtreffen. Wimmy Bauma hoorde je.
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: 8 uur Kruid.
0: Het is ook zo'n fijn lied nog steeds. Hè? De ring die jij draagt hoorde je hier bij jouw radio J&D. Ferry de Lits met Shaq. Baco in Monaco. Ze hadden de eer om vanavond de Verzoekvrijdagavond af te trappen. Een welkom. 9 over 8. Lekker met z'n allen vandaag afkoelen. Hè? Dat hebben we toch wel een klein beetje nodig gehad. Het is misschien weer wat extreem. Ik bedoel, heel wat festiviteiten die afgelast worden dan. Vanmiddag bijvoorbeeld, vanavond ook. Ja, dat is dan weer een beetje het nadeel wat eraan kleeft. Want het is dan weer zo extreem, hè. Dat kan dan niet even met een tandje minder, zeg maar. Maar goed, we hebben het niet in de hand, helaas. Jij hebt het wel in de hand bij Radio J&D op vrijdagavond. Mogen dat nog niet duidelijk zijn. Tussen 8 en 11 uur namelijk ben jij de baas hier over deze oh zo fijne radiozender. Ik zeg kom maar door met je WhatsApp-bericht op 085-760-9936. En anders pak je de J&D-app erbij en zo treed je in contact met de radiostudio. Ik lees in ieder geval in de WhatsApp-groep dat er al meegeluisterd wordt op de camping. Dat is een tijdje geleden. Ik pak zo meteen het volledige bericht erbij. Verder ook een bericht van Nadine ontvangen. Ze is aanwezig en wenst hier de mensen heel veel succes toe. Oh, dat geldt alleen voor mij. Nou, dankjewel voor de support, Nadine. Dat wordt gewaardeerd uiteraard. En we zullen zometeen ook iets moois voor jou uiteraard op gaan zetten. Maar eerst aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Toon de Bloemist uit Eindhoven. Bachato Bailando. Hij zou hem graag willen horen. Voor Sander van Happy Eater uit Eindhoven. Die was afgelopen week namelijk jarig. Van harte Sander van de Happy Eater. Ik hoop dat je een topdag gedaan hebt. Nou ja, een beetje een verlaat cadeautje dan zeg maar. Ook van dit radiostation. En uit

van deze dame. Dat maakt het toch wel behoorlijk wat los, hè? In de eerste plaats bij artiest uit, nou ja, dezelfde muzikale hoek. Bijvoorbeeld Welen in Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben alleen maar verdrietig. De reactie van Welen. Douwe Bob ook een reactie geplaatst en zo ging het maar door. En dat niet alleen hier in Nederland, maar over de hele wereld gezien. Dolly Parton, Jolene. Als eerbetoon aan deze dame. En ook moest ik van Frank de Wit er aandacht aan besteden. Gelukkig weer vrijdagavond. Tijd voor een biertje en de muziek van J&D. Hoppa! Uiteraard weer samen met Bal Harry gaan we de afgelopen week weer bespreken. Graag Jolene, Dolly Parton, indien aanwezig in de studio. Uiteraard ter herinnering aan de helaas overleden Dolly. En deze plaat graag speciaal voor alle luisteraars van J&D. En nu kreeg ik van Harry, de persoon waar jij, Frank, nu biertjes mee aan het nuttigen bent, ook nog een bericht. Dat hij eigenlijk een klein beetje vanavond op ziekenbezoek bij je is. Omdat je lichaam het een klein beetje heeft in de steek heeft gelaten, moet ik het zo zeggen. Een beetje te zwaar belast heb je lichaam de afgelopen dagen. En dat je zelfs op de hartafdeling gelegen hebt. Dus dat is niet zomaar wat. Neem de rust, Frank. En een opbeurend plaatje, daar gaan we zo meteen zeker eventjes voor zorgen. Sterker nog, de klok die tikt maar door van Stef Eckel past daar wel bij. Tevens aangevraagd door Nadine.

De zang in handen van Henny Wijmans. En deze man treedt nog steeds op. Helemaal in zijn eentje. Hij brengt dan volledig, nou ja, eigenlijk alle nummers wel van de nieuw voor. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je hem ophoort treden, dan is het ook echt net of dat je alleen maar te maken hebt met de nieuw voor. Als je je ogen sluit, dan ja, maakt het eigenlijk helemaal niet uit of de rest van de drie andere bandleden aanwezig zijn. Een Golden Classic in de J&D Verzoek vrijdagavond. Dus 6:30. Ik stel voor dat ik even het bericht erbij ga pakken van... even kijken, Dan Dave is dat volgens mij. Ja, Dan Dave, hij is weer even paraat, staat er. We zijn na een paar weken weer terug op camping Ponderosa in Ulicoten. We zijn weer bij onze vrienden Theo en Jolanda. Fijn een potje aan het kaarten. Dus het is weer keigezellig hier. Ook wil ik graag onze Carol en Mieke de groeten doen. En vragen of ze nog deze kant op komen om gezellig een potje mee te doen. Kijk, even de huishoudelijke mededelingen zo, tussen neus en lippen door. En in het bijzonder wil ik ook onze Theo weer bedanken voor de gastvrijheid en de lekkere hapjes. Beste luisteraars, u hoort het goed, Dan Dave is weer terug. Dus willen jullie ook graag een nummer aanvragen bij J&D, de verzoekparade? Stuur dan een berichtje voor dat ik Dan Dave weer wat aanvraag. J&D crew, fijne uitzending alvast. En draai maar een fijn nummertje van onze eigen Toon Schut. Het nummer Casanova in de kroeg. Bedankt alvast. En ik hoop dat jullie hiermee om 8:00 beginnen. Het bericht komt binnen om 7:58. Dus Dan Dave, dat was dan natuurlijk niet helemaal de perfecte timing. Nee, dat ging hem niet worden. We gaan hem straks voor je draaien. Komt helemaal goed. Nu eerst aandacht voor Wesley Bronkhorst. Nou ja, ik hoop niet dat het slaat op het radioprogramma. Beter wordt het niet. Vanavond voor Thijs van Gelder. Ook hartelijk welkom en dank voor je bijdrage vanavond.

0: live in concert.
1: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
0: 4 september, 013 Tilburg.
1: Sander Kwarten live in concert.
0: Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl. Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7. Processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Hé jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
5: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: En Jack, wat

0: maar mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
7: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

Schut, Casanova in de kroeg. De man van Gabriella, ook een van de hits van deze Toon Schut. Den Dave. Hij was in positieve, grote positieve zin de veroorzaker van dit nummer bij Radio J&D. En hoorde je het zo net in het begin van dit nummer? Werd ook gezongen over vrijdagavond 8:30. Nou, het was net 8:35. Bijna een perfecte timing. Het had zo mooi kunnen zijn, mensen. Het is op dit moment 8:07. Mocht je geen horloge of klok in de buurt hebben en geïnteresseerd erin zijn. Het is een klein beetje een afwijking, ik geef het toe. Ik kan het niet laten om er een melding van te maken. Het is de J&D-verzoek vrijdagavond tot 11:00. Kom door met je bericht. Je hebt er vast en zeker nog wel even wat kracht voor over. Wat energie om je favoriete nummer gedraaid te krijgen. Is het aanwezig, dan sta ik in de houding en regelen we het voor je. 085-760-9936. 085-760-9936. Of die J&D app, hè? Ja, binnenkort gaan we gewoon echt een keertje een controle uitvoeren. Heb je hem al op je tablet of telefoon staan? Heb je hem al gedownload? Hup, even regelen, oké? Het is zo makkelijk eenvoudig, dan heb je hem altijd bij je, waar je ook bent. Dan kun je ook heel makkelijk in contact treden met ons. En op die wijze dus ook je verzoek doorgeven.

verschenen op de markt. En het verzoek kwam uit naam van Ineke Snijder. Is het nummer al aanwezig? Jazeker, jazeker. Wil je hem draaien voor mijn vriend Joop? Bij deze geregeld. En ik weet 100% zeker dat het nummer nog vaker gedraaid gaat worden. Sterker nog, grote kans dat het groots binnen gaat komen in de JN30. Nou ja, de rangen en standen zijn volgende week weer te beluisteren. Ja, het is net vanmiddag geweest natuurlijk, tussen 3 en 6 uur. Morgen de herhaling vanaf 6 uur in de avond, non-stop. En volgende week vrijdag dus dan weer opnieuw. Ben benieuwd. Deze week op nummer 1, je raadt het niet. Moeilijk hoor. Ja, inderdaad, helemaal waar, joh. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht. Hij staat nog steeds op nummer 1 in die hitlijst genoteerd. Tot 11 uur is dit de J&D Verzoek vrijdagavond. Lekker ouderwets. Gezellig. Verzoekjes indienen via de WhatsApp of de J&D-app. Dit is André.

0: band, dan denk je, oh, dat is één zangeres. Maar nee, een volledige band. Ooit ontstaan als René en Miss Alligators. Uit Den Haag. Maar ja, op een gegeven moment, hè, toen waren drie personen. René Nodelijk is de naam. Vrouwlief Anja. En een gitarist. Maar ja, vlak voor de release van dit nummer, High Time Event, had René Nodelijk het even helemaal gehad met de bandleden. En ook met het bandleven. En hij kapte met de band. Hij hief de band op. Waardoor dus de Anja, de zangeres, als nood gewoon met een tapeje door het land moest om dit nummer te promoten en op te treden. Het werd nog een hit ook. Die mazzel had ze dan ook wel weer. Ja, het staat een beetje haaks, hè? We denken toch allemaal dat het de naam is van de zangeres René, maar dat is dus helemaal niet waar. Anja, daar luistert ze naar. Het is 6:06, het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, op dit moment wel, maar het kan allemaal nog, hè? In september, we hebben ook wel eens zelfs in oktober nog hartstikke mooi zomers weer gehad, dus een beetje de fingers crossed en wie weet dat we nog met wat zonneschijn in ieder geval te maken krijgen. Zometeen in ieder geval Gerard Cox bij Radio J&D op aanvraag van de Dave. Nu eerst Joey Nicolai. Dit is Tinto de Verano. Een bericht ontvangen van Dini van Dam uit Kerkrade. Of het nummer speciaal voor vriendlief Karel gedraaid kan worden.
1: Oh,

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terecht kwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is de vrijdag van JND.
5: Weekend! Weekend!
6: Het weekend van JND!
4: Jouw weekend begint hier.
7: Arthur Kruijts.
8: Welkom, we trappen samen het weekend af. Vol muziek, sfeer en jouw verzoekjes. Je luistert naar de Verzoek Vrijdagavond.

0: J&D Verzoekvrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

0: nog geheel anders uit. Wauw! De zomer in 2026, zwoele zomernachten.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De J&D Verzoekvrijdagavond.
0: Onder andere met dank aan Sjaak, dankjewel voor je WhatsApp-bericht. Ik ben er terug van de middagdienst, lekker biertje geopend. En AUB, de plaat van Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Enjoy, Sjaak. Lekker dat biertje. Op naar het weekend, man. Verder bericht ontvangen van Simone Jansma. Ook hier in Apeldoorn luisteren we naar Radio J&D. Wil je AUB Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten draaien? Simone, voor jou ook geregeld. Top dat Apeldoorn erbij is. Vertel het voort. Radio J&D, jouw Nederlandse dag. Speciaal voor jou. En op vrijdagavond ben jij de baas over deze radiozender. Leuk toch? Tussen 8 en 11 uur. Dien je verzoek in op 085-760-9936. 085-760-9936. Of anders de JND-app raadplegen. Is het aanwezig? Dan gaan we het absoluut natuurlijk voor je draaien. De klant is koning, hè? Nou, eerder al aangekondigd en hier dan het heugelijk feit. Gerard Cox bij JND. En het is weer voorbij. Die mooie zomer.

inmiddels het moment toch wel aangebroken is dat Jeffrey Hazen zich mag benoemen tot een van de 10 grootste Nederlandse artiesten. Het is me toch een talent ook. Welke kant hij ook zich laat belichten, muzikaal gezien. Het klinkt allemaal dik in orde. Grote duim omhoog. Loco! De nummer 6 uit onze eigen hitlijst. Vanavond, deze vrijdagavond, voor Elise Wessel gedraaid. Elise is een groot fan van Jeffrey Hazen. Volgt hem al jaren, al vanaf echt het begin. En kan er ook nog steeds geen enkel genoeg van krijgen. Ik hoop dat deze grote spontaniteit en dit enthousiasme blijft, Elise. Dat zou wel mooi zijn voor Jeffrey. Ik bedoel, daar moet hij het zeker van hebben. En laten we ook hopen dat Jeffrey Hazen te zien is op het J&D Winterfestival. In november is het weer zover. De tickets die zijn al verkrijgbaar. Kijk even op de social media voor veel meer informatie daarover. Het is 19 over 9. Arthur Kruid hier bij Radio J&D. Het is zomer. De zomer van 87. Augustus wel te verstaan. En toen verscheen dit nummer van Desilus. Voyage, voyage.

0: Justin de Wild, stereo.
1: De zomer vier je met J&D.
0: De zomer hebben we absoluut ook gevierd met Justin de Wild. Met daarnaast natuurlijk ook de zomerrit van Rutger van Barneveld. Zijn ze gewoon beide eigenlijk op nummer 1 beland eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als je dan echt de strijd gaat bekijken tussen de twee personen. Onderling hebben ze dat sowieso helemaal niet hoor. Maar als je dan echt naar cijfers moet gaan kijken, dan denk ik dat het wel behoorlijk gelijk opgaat. Hey Henriette, je klom in de telefoon en stuurde een WhatsApp bericht naar de studio van Radio J&D voor Justin de Wild. Dank daarvoor. En wellicht dat je nog even lekker blijft hangen deze vrijdagavond. Tot 11 uur is dit de J&D Verzoek Vrijdagavond. Waarbij je hartstikke welkom bent om je verzoekje in te dienen. Kom maar door. 085-760-9936. 085-760-9936. Of die makkelijke J&D app. Dan uw aandacht voor Marco Kanters. Het leven is een kermis. Af en toe bellen. Valt niet mee af en toe. Wat wordt je geleefd? Vanavond voor Jesper.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
3: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
4: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
5: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Sommige

0: www.ondernemers.nl.nl.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Wist jij dat zo'n paintproject?
9: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
8: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
10: Wie maakt elk project perfect?
8: Toppie!
10: Paintproject.
8: Check paintproject.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
12: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: 8 uur kruid.

moment van, oh, wat gaat er komen? Komt er nog een vervolg? Is Corrie weer in de studio gedoken om ons binnenkort weer te trakteren op iets moois? Het heeft ook de afgelopen keer behoorlijk lang geduurd, hè. Moet ook rekening houden met de leeftijd. Het is allemaal niet meer zoals vroeger. Aan de lopende band platen uitbrengen. Nee, 2026 heeft anders...

die heeft ze ook nog veel, hoor. Die optredens. Bijna wekelijks wel. Een overvolle agenda. Als ik dat zo zag, op de social media in ieder geval. Yvette van Wijk. Ze was verantwoordelijk voor Corrie Konings. Dankjewel, Yvette, voor je verzonnen berichtje naar de studio. En een hartstikke top weekend. Dan aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Natasja de Goeie. Hoi Arthur, we hebben J&D opstaan hier in Best. Ben samen met mijn lieve vriendinnetje Marieke, die ik heel graag een hart onder de riem wil steken. Ze gaat namelijk door een zeer moeilijke tijd. En ik wil haar even laten weten dat ik er altijd voor haar ben. Nou ja, haar lievelingslied is al gedraaid. Jannes. Dus ja, misschien iets anders leuks. Lieve groetjes Natasja. Chapeau Natasja voor deze vriendschap. De vriendschap met je vriendinnetje Marieke. Ja, het siertje als mens in ieder geval. Ja, dan heb ik zoiets van Jannes gewoon dit uur ook een keer weer bij J&D met een andere track. Dit is heel toepasselijk. Dat gevoel van samen zijn.

De dikke hits in 1984. Je hoorde Ik wil weer naar huis. Veel gedraaid zo tegen 5 uur. En voornamelijk dan eigenlijk wel een beetje altijd op vrijdagmiddag. Dat dan ieder staat te dringen om inderdaad het weekend te gaan inluiden. Dat dan ook met je radiovriend Radio J&D. Ja toch? De Toendra's uit West-Brabant kwamen ze. En ze hadden heel wat optredens te pakken na deze hit. 21. Dubbele punt 48. Zandloper van Robert van Hemert is onderweg. En staat groots te trappelen om zometeen helemaal los te mogen gaan. Voor alle bekenden die luisteren naar J&D Radio en bevriend zijn met een Dave, en dat zijn er te veel om op te noemen. Echte vrienden. Ik hoop het, een Dave. Hè? Dat ze er zijn als het moeilijk is in het leven voor je. Of ja, als het moeilijk wordt in het leven voor je natuurlijk. Nou ja. Beter een enkele vriend die er altijd voor je is dan hè, een grote som aan vrienden. Ja, die het eigenlijk laten zitten in moeilijke tijden. Wow! Proud to be Fout. Gebroeders Co. Ze gaven onlangs een gave weg bij het zomerfestival van Radio J&D.

Jones, Tom Jones, it's not unusual. Zometeen na 10 uur hoop ik jouw verzoekje te kunnen gaan draaien. Dien hem in op 085-760-9936. 085-760-9936. Of anders de JND-app. Kom maar door. Jan Biggel. Het nummer speciaal voor vrouwliefgemaakte. Nog niet zo gek lang geleden trad hij in het huwelijksbootje. En het is hem van ganse harte gegund. Jan Biggel, de man die hier echt al jaren over de vloer komt bij Radio JND. Een graag gezien persoon. En het nummer, dat was even wennen, hè, in het begin, laten we eerlijk zijn. Maar ja, die gewenning, hè, na een tijdje sluit je het nummer toch gewoon echt in je hart en ga je het enorm waarderen. En dan wordt het ook aangevraagd bijvoorbeeld op vrijdagavond tussen 8 en 11 uur in dit radioprogramma. Zo heb ik een berichtje ontvangen van Rianne Vermeer. Woont in Tilburg en zou graag de nieuwe van Jan Biggel willen horen. Wat kan het leven toch mooi zijn?

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
4: Attentie!
5: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
6: Washin 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een pagina grote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik had er een dakkapel op gezet.
4: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in 1 dag.
2: ABN. Met de M van Magnifiek.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen. I best.
7: Bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27, Oorschot.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
13: Wie van Elektra houdt.
14: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
13: Komt werken bij Van Lieshout.
14: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektro... In een klein team, elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En
13: kom werken bij Van Lieshout.
15: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
16: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Holy moly!
18: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
19: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
18: En altijd met hoog rendementsglas.
20: Holy kozijnen. Daar heb je leven lang plezier van.
18: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
21: Dit is de vrijdag van JND.
22: Weekend! Weekend!
23: Het weekend van JND! JND!
21: Jouw weekend begint hier.
24: Kruid. Hallo, het is jouw avond bij JND. Thuis, op je werk, onderweg, in de auto of elders. Je luistert naar De Verzoek. Vrijdagavond.
25: JND.

Ik weet niet hoeveel alcoholische versnaperingen in je mik hebt zitten. Maar nou, ik hoop in ieder geval dat je nog een beetje ter been bent en het radiospectakel op vrijdagavond nog aardig tot je kunt nemen. Het allemaal nog een beetje nuchter meekrijgt. Ik ben Kachel van OBZ, speciaal opgezet. Aangevraagd door Bertus en Ingrid. Zijn aanwezig op de camping. Met wat vrienden, onder andere Frans en Sandra, zijn aanwezig. En ze vonden dit wel een geinig plaatje om weer een keertje te horen. Gelijk hebben jullie. Doet me ook al een klein beetje denken aan de carnaval van, nou, even 5 jaar geleden volgens mij was dat alweer. Werd hoeveel gedraaid in ieder geval. Welkom terug. Het laatste uur alweer van de Verzoek Vrijdagavond is ingegaan. We zetten een kruisje achter het derde uur alweer. En tot 11 uur bepaal jij hier dus bij J&D de volledige muzikale invulling. Kom maar door, WhatsApp naar de studio 085-760-9936 of de J&D-app. Dus een WhatsApp naar 085-760-9936. Frank luistert ook nog, ligt lekker in bed uit te rusten. Hij heeft de rust goed nodig en een goed medicijn is toch zeker wel Radio J&D. En ja, Frank, ik geef je daar volledig gelijk in. Absoluut, man. Morgen, joh. Als een energiek persoon word jij weer wakker morgen. Let maar op.

tijdje geleden nog in opspraak geraakt. We hoorden er eigenlijk weinig meer van. Is toch een beetje met een behoorlijk sissertje afgelopen. Ja, het ging over seksuele intimidatie. Julio Iglesias. Quereme mucho. Je hoort dan toch ook Koos Albers, hè? Gisteren heeft zij me verlaten. Ja, jou de keuze voor welke versie je gaat. Zullen we de volgende keer gewoon die van Koos een keer doen? Nou ja, vraag hem gewoon een keer aan. Op vrijdagavond gaan we het regelen voor je. Trouwens, volgende week vrijdagavond ben ik zelf niet aanwezig. Familiaire verplichtingen kan er niet omheen. Maar ik ben er blij mee. Volgende week in ieder geval vervanging geregeld. Tussen 8 en 11 uur hoor je hier dan op de grote spreekstoel. Peter van der Graaf, hij zal het programma waar gaan nemen. En je kunt ook gewoon volledig losgaan, dus volgende week vrijdagavond. Hey, af en toe wat haperingen. We zijn er van op de hoogte. Technische dienst werkt eraan. Dus als je denkt van, hey, zijn ze nu echt doof? Nee, zijn we niet. We weten ervan, wordt aangewerkt. En ja, het is een beetje zoeken geblazen waar de storing zich bevindt, zeg maar. Een bericht van Luc Kremers. Behandelen we zometeen. Pap en pudding met berenklauw wordt aangevraagd door Bart Schoneberg. En die ga ik zometeen voor je opzetten.

0: Hey, lachen man. Dankjewel voor je bijdrage, Bart Schoonenberg.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Ja, moet toch wel eerlijk zijn. Je hoort hem niet dagelijks, zeg maar, op de radio. Niet alleen bij J&D, maar ik denk nergens eigenlijk. Wel hongerig word je ervan. Het lied over de berenklauw. Jeetje, en dat zo op vrijdagavond tegen 10:30. Ja, dan word je altijd al een beetje hongerig gewoon. Zonder zo'n nummer begint je maag eigenlijk al een beetje in opstand te komen. Wat is dat toch, hè? En dan moet je gewoon echt van goede huizen komen om dan niet te gaan snaaien. Enfin, het weekend voor de deur. En dan is het toch eigenlijk allemaal ook gewoon mogelijk, hè? Dan moeten we niet al te streng voor onszelf zijn, vind je ook niet? Luc Kremers heeft een bericht verzonden via de J&D-app. Hey, we zitten hier aan een lekker flesje bier en zouden op de cross van Henk Wijngaard willen horen. De groet uit Zeeland. Ik ga het zo voor jullie organiseren. Proost, heren, al daar. En voordat het moment aangebroken is dat Henk Wijngaard aandacht krijgt, de man die gelukkig weer thuis is na zijn ziekenhuisbezoek. Het gaat weer beter, opwaarts, gelukkig. Het zag er even wat minder goed uit, maar heeft in ieder geval alles weer kunnen overwinnen. Sterk mens, die Henk Wijngaard. Zometeen 10:30, dus op de cross. Speciaal voor Luc Kremers en de mensen daar aanwezig. Nu eerst terug in de tijd. Nou ja, het nummer van Yves Berensen, waar hij zijn doorbraak mee kende. Jessica is verantwoordelijk voor deze plaat. Dank daarvoor. Elk

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Goedenavond. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
11: De nieuwe J&D.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur Kruid.

Op de cross, Piet Kroeks, Henk Wijngaard. Tegenwoordig ook bij de jeugd enorm populair. Vandaar ook dat die gasten van Piet Kroeks hem hebben opgezocht. In de studio gedoken om dit nummer voor de Zwarte Cross uit te brengen. Luc Kremers verantwoordelijk voor dit leuke nummer, toch wel. Die gasten die lekker aan een flesje bier op dit moment op deze vrijdagavond zitten. Lekker proost, 8 over 10:30. Henk Dissel,

Misschien denk je, hey, wat overdreven, maar zo ging het inderdaad echt in de jaren 80 bij drive-in shows of gasten die aan het draaien waren in de discotheek en dan de microfoon open ging. Ja, een bijzondere goede avond. Ja, dat was gewoon hip, dat was normaal toen der tijd. En Noodweer heeft er destijds een nummer van gemaakt in de disco uit de kelders van Radio J&D. Dan nu.

Hathaway met What is Love, Tatjana. Feel good. J&D. Daar kregen we toch wel behoorlijk warm van, toch? Nou ja, in ieder geval in de jaren 90 zeker wel. En ik weet nog ook hoe dat hoesje eruit zag. Ze heeft zich in ieder geval van haar mooie kant laten zien destijds. Tatjana in de Verzoek Vrijdagavond. Het radioprogramma dat bijna tot zijn einde aan het komen is. We gaan het boek bijna sluiten. Hartstikke dank voor je aandacht. Leuk dat je aanwezig was. En beter afsluiten met Zomerzon Strand. De 2.0 versie van Rutger van Barneveld. Dat kunnen we ons toch niet wensen. Kreeg ze op de valreep nog een berichtje van Veronique Nieuwerf. Of dat nummer in ieder geval gedraaid kan worden bij Radio J&D. En daar gaan we uiteraard aan voldoen, Veronique. Leuk dat je in ieder geval nog eventjes zo aan het einde van dit radiospectakel je muzikale suggestie hebt doorgegeven, meid. Volgende week Peter hier tussen 8 en 11 uur. En ik meld me over 2 weken weer. Een super weekend. Maak er iets aangenaams van. En tot de volgende J&D Verzoek Vrijdagavond. Dag!

0: 20 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso. Omdat elke rit telt. De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het puinafval?
7: Container Nederland.
6: Mooi, ja.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Container!

0: van J&D.
1: Het weekend van J&D. J&D.
0: Jouw weekend begint hier.
1: J&D.
0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
7: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Zit er even helemaal doorheen, ik ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
12: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
13: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: JND.
1: Hoor je thuis.
0: Radio JND.
2: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletteren. Toen ik jou...

0: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties aan Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots. Bij aankoop 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geld op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
7: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
6: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets score je via www.sanderkwarten.nl.
8: Ondernemers opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel.

0: anders doet. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Iedere werkdag brengt...

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt, worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
4: Groot ingekocht, groot voordeel.
5: Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Nee.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: J&D.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: elke dag jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
0: Radio JND.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij J&D hoor je thuis.
8: 2 uur.
10: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Thijs Bennema. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?